0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
2: Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de playoffs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meester-ontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: dat gevoel.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
1: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
3: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam dan gewoon even los.
1: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. Op de Zuilense Ring bij Utrecht zijn gisteravond twee auto's hard op elkaar gebotst. Volgens de politie ontstond de aanrijding door een pechgeval op de weg. Veel hulpdiensten rukten uit en de weg ging deels dicht. De wijkagent laat weten dat de betrokkenen er zonder zwaar letsel vanaf zijn gekomen. Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf tegen 6 klimaatactivisten. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht. Die dag werden in totaal 400 demonstranten opgepakt. Deze 6 hadden het wel erg bont gemaakt, volgens het OM, vertelt deze verslaggever.
2: Ja, zij kwamen in gehuurde auto's aanrijden over de A12 vanuit het westen richting Utrecht, richting knooppunt Oude Rijn. En toen hebben ze die 3 auto's op de hoofdrijbaan stilgezet. En daarvan, ja, op basis van die actie, stonden zij vandaag voor de rechter.
1: Over 2 weken is de uitspraak. Rijkswaterstaat die eist bijna €35.000 schadevergoeding. In Utrecht heeft een beruchte krantendief weer toegeslagen. Al 3 keer nam de man een pakket kranten mee bij een winkel aan de Amstelstraat. Die liggen daar alvast klaar voor de verkoop, maar de winkel is dan nog dicht. Op beelden is te zien dat de dief de kranten 's ochtends vroeg meeneemt. En vanwege de kans op zware onweersbuien heeft het KNMI voor vanavond en vannacht code geel afgegeven. Tussen 10 en 3 uur worden hevige buien verwacht, mogelijk met hagel en windstoten. En lokale wateroverlast is ook mogelijk door veel regen in korte tijd. Verkeer en buitenactiviteiten die moeten daar dus rekening mee houden. En dan het weer van nu. Een broeierige dag wordt het, zo'n 28 graden. En later op de avond dus die forse buien.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
2: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand, dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
1: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
3: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
1: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Donderdag 27 augustus wensen. Och man, man, man. We gaan beginnen hoor. Met twee lange informatie uit je eigen domstad en heel veel lekkere muziek. Bijvoorbeeld Acta en de Munnik om mee te beginnen.

naar de Murk en morgen wordt fantastisch. Goedemorgen allemaal, fijn dat je erbij bent. En het gaat een mooi dagje worden. Maar we gaan een heleboel weersdingen meemaken vanavond. Vanuit het zuiden neemt de bewolking vanmiddag toe. En gaan er een aantal buien overtrekken. Vooral vanavond zal dat echt een beetje onstuimig zijn. Dus heb je buiten nog je tuinstoelen staan of dat soort dingen, haal ze even een beetje binnen of zet ze vast. Want vanmiddag hebben we droog weer en ruimte voor de zon. Vanmiddag is het dan mooi, maar dan komt de hele warme lucht binnen. En dan wordt het broeierig. En vanavond dus nogmaals felle onweersbuien. En hagel en regen wordt er misschien wel verwacht. Morgen is het weer heel anders weer. Maar vandaag gaan we ongeveer de 23 graden aan tikken. Ik ga het zo uitgebreid nog met je erover hebben. Even kijken naar de situatie op de weg. Dat valt op zich allemaal wel mee. Dat is deze weken sowieso wel het geval geweest. Maar ik heb de A12 een waarschuwing die ik even vertel. Arnhem richting Den Haag. 3 kilometer file tussen Houten-Oost en Houten op dit moment. Voor de rest niks aan de hand. We gaan gauw beginnen met muziek. Monique Smit.

Nee, dat ga je ook niet als je naar de appelplukdagen gaat. Want dat komt er allemaal weer aan. Dat zijn dagen waarop boomgaarden en fruitboerderijen hun poten openstellen voor jou en voor mij, voor bezoekers. Zodat we zelf appels van de bomen kunnen plukken. Je betaalt ze achteraf per kilo of per mandje. En net over de grens hebben Utrecht in Bunnik is er een heus plukfestival van gemaakt. Boerderij Nieuwe Slagmaat, dat ligt aan de Marsdijk. Die heeft meer dan 15 soorten appels, peren, kiwibessen en pompoenen in de plukaanbieding. Denk je nou, nu al appels plukken? Ja, volgend weekend kun je dat al doen. 5 en 6 september en 12 en 13 september, de week erop. Want volgende week zitten we al in september. Het gaat zo hard wat dat betreft. En je kunt steeds van 10 tot 4 uur terecht. En je kunt dat plukken doen op Nieuwe Slagmaat. Dat is een boerderij gebouwd naast een andere boerderij. Die heet de Oud Slagmaat. Dat is nogal logisch. En dat Nieuwe Slagmaat kun je vinden op www.nieuwslagmaat.nl. En daar kun je alle informatie vinden hoe dat gaat nou met dat plukken. En zo gek is dat ook eigenlijk niet hoor. Want een heleboel staat ook al in de vrucht, zoals dat zo mooi heet. En bramen kunnen we natuurlijk al een tijdje plukken. Dat heb je in de maand augustus. We gaan al naar september toe, jongens. En ja, volgende week, zaterdag, is het 5 en 6 september. Ongelooflijk, hè? Wat gaat dat hard. Maar ja. Het is wat is. En dan kun je dus appeltjes plukken en peren plukken. Dat is ook leuk om een beetje dat gevoel te krijgen. Bankzitters en Roxy Dekker heb ik voor je met Huisfeestje.

0: jij?
1: Ja, dan een hit is dat, Tinto de Verano. Hartstikke leuk. Een oude bingo-schijf hier bij ons. En dat Joey Nicolai, die zit bij de stal van Wesley Bronkhorst. Na 40 jaar neemt kapper Mehmet afscheid van zijn kapsalon aan de Amsterdamse Straatweg. Ben je er wel eens geweest? In 86 kocht hij het pand op nummer 114. En beneden had hij zijn winkel met die kanarie. Weet je dat nog? Dat mocht niet. Het was Utrecht op zijn smals, een paar jaar geleden. Mehmet had altijd kanarie in zijn etalage hangen. En dat mocht niet van de politie. Nou ja, hij woonde boven zijn winkel en daar werd ook zijn jongste dochter geboren. Nou, Mehmet die stond altijd van dag en dauw op, van woensdag tot en met zaterdag. Mensen stonden voor de deur, want hij was populair hoor. Ook in hun wagentjes en rolstoelen. Veel klanten zijn met hem meegegroeid. Hij heeft de derde generaties van sommige families wel geknipt. En het was altijd gezellig met koffie en een cookie. En soms een neut, een oezootje of een raki. Ja, nou, heel bijzonder eigenlijk wel. Mehmet hield zelf altijd van een lekkere whisky of een laakje. Hij is 76 inmiddels. Hij wil meer tijd voor zijn kinderen en kleinkinderen. En morgen is de afscheidsreceptie van 3 tot 5:30. En zaterdag de 29e, dan knipt hij zijn laatste klant. Ongelooflijk, hè? Vanaf 1 september, en dat is al volgende week, neemt Omar het over. Die werkt een stukje verderop in de salon op 120. En die neemt dus zijn winkel over. Of het dan ook kapper Omar gaat heten, dat weet helemaal niemand. Kapsalon Omar. Maar dat gaan we vanzelf al merken. En een geweldige foto staat er op nieuws030.nl. Een soort A4'tje met het logo van de gemeente Utrecht. En er staat bij, de kanarie is niet te koop. Dus dat is nog even een sneer aan de gemeente Utrecht. Wat flauw ook eigenlijk. Hè. En ongelooflijk dat de politie daarvoor uitrukt om tegen zo'n man te zeggen die kanarie al jaren in die etalage had hangen. Want dat maakt niet. Denk ik altijd, ach, soms... Ik ben lang leven de politie, hoor. Maar soms denk ik wel eens... Ze moeten zich wel eens hun ogen uit hun kop schamen bij sommige acties, weet je. Dan denk ik, als je dat toch vertelt, wat je moet tegen Mehmet zeggen dat hij zijn kanarie moet weghalen uit de etalage, dan denk ik... Ja, ben ik toch liever maar aankondigen van liedjes zoals dit liedje van Bloem. Ik wil alleen bij jou zijn.

Davy Dekker en Papa Schelt. Een nieuwe single en een leuke plaat. We draaien hem lekker veel bij Bingo. Er is volkomen terecht. Het jochie is ook gauw 10 jaar bezig. Peter Beense is volgens mij een tikje in rusten. Dat zou zomaar eens kunnen. Ik vind het niet zo gek hoor. Want Peter heeft zo'n enorme lange carrière achter de rug. Nou, dit liedje nam hij op met zijn dochter. En dat is een vrij bekend nummer, Takes Two. En dat werd Ed Volt goed. En met hem en zijn dochter gaan we naar het nieuws van alle nee.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Op de Zuilense Ring bij Utrecht zijn gisteravond twee auto's hard op elkaar gebotst. Volgens de politie ontstond de aanrijding door een pechgeval op de weg. Veel hulpdiensten rukten uit en de weg ging deels dicht. De wijkagent laat weten dat de betrokkenen er zonder zwaar letsel vanaf zijn gekomen. Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf tegen 6 klimaatactivisten. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht. Die dag werden in totaal 400 demonstranten opgepakt. Deze 6 hadden het wel erg bont gemaakt volgens het OM, vertelt deze verslaggever.
4: Ja, zij kwamen in gehuurde auto's aanrijden over de A12 vanuit het westen richting Utrecht, richting knooppunt Oude Rijn. En toen hebben ze die 3 auto's op de hoofdrijbaan stilgezet. En daarvan, ja, op basis van die actie, stonden zij vandaag voor de rechter.
3: Over 2 weken is de uitspraak. Rijkswaterstaat die eist bijna €35.000 schadevergoeding. In Utrecht heeft een beruchte krantendief weer toegeslagen. Al 3 keer nam de man een pakket kranten mee bij een winkel aan de Amstelstraat. Die liggen daar alvast klaar voor de verkoop, maar de winkel is dan nog dicht. Op beelden is te zien dat de dief de kranten 's ochtends vroeg meeneemt. En vanwege de kans op zware onweersbuien heeft het KNMI voor vanavond en vannacht code geel afgegeven. Tussen 10 en 3 uur worden hevige buien verwacht, mogelijk met hagel en windstoten. En lokale wateroverlast is ook mogelijk door veel regen in korte tijd. Verkeer en buitenactiviteiten die moeten daar dus rekening mee houden. En dan het weer van nu. Een broeierige dag wordt het, zo'n 28 graden. En later op de avond dus die forse buien.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

mooie dag vandaag. Ik denk, ik pak een Mieke. En vader Abraham, Pierre Carter, hij is uiteindelijk na een hele tijd... Hij was een beetje spoorloos. Hè? Mensen konden hem niet meer vinden. Ook mensen die heel lang contact met hem hadden gehad. Hij zat gewoon in Frankrijk. Hij had zoiets van, ja, ik zit in letterlijk mijn laatste levensfase. Ik vind het allemaal wel best. Pierre Carter, ik heb hem een paar keer mogen ontmoeten. En ik vond hem een hele aardige man. Ook een beetje gefrustreerd altijd. Maar ja, dan zei ik altijd tegen hem... Pierre, je hebt het Kleine Café de Haven geschreven. Het Smurfenlied van Heftenhouten over. De hele wereld kent dat nummer. Ja, maar ik word niet in Hilversum gedraaid. En dat was hij toen op dat moment. Maar dan zei ik, joh, dat zei je toch zo koud in je kont roesten. Je hebt die liedjes op je cv. Wat maakt jou dat nou uit? Nou ja, Pierre Carter, hoe dan ook, een groot componist. Want ik herken zijn liedjes heel vaak. En hij had gewoon hele herkenbare en echt goede liedjes in elkaar gedraaid. En dit liedje zing ik ook altijd mee. Omdat er gewoon een zomerse dag vandaag is, dacht ik, weet je wat, ik nodig de Belgische Mieke uit, die tegenwoordig ook weer helemaal in de belangstelling staat. Zeker sinds de Engelbewaarder. En vader Abraham en Zomertijd. Ja, nou, trouwens ook een liedje van allebei, wat heel beroemd geworden is. De Engelbewaarder. Maar Zomertijd zou ook zo nog maar eens een keer gekofferd kunnen gaan worden. Dat is nooit gedaan. Gek eigenlijk. Dat is toch een liedje waarvan je denkt, nou, zo'n duetje, dat nodig toch uit voor, ik zeg maar wat, Tino Martin en Anouk. Ja, nou ja, die hebben elkaar na één samenwerking nooit meer gezien of gesproken. Maar dat is wel iets wat ze zouden kunnen doen. Zomertijd. Ik vond me gewoon hartstikke leuk. Daarover gesproken. Wat ben ik kort voor wintertijd? Ik weet het eigenlijk niet meer. Ik hou dat ook allemaal niet bij. Ik ben niet goed. Ik heb Bex en Franklin Brown straks voor je. Maar eerst nog een heleboel artiesten. Want ik had het net over Tino Martin en Anouk. Laten we daarmee beginnen, voor je het weet. En daarna Andy van der Leek en John Zoet en Moe van de Malibu. En dan gaan we langzamerhand richting een hitje.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach,

0: Lidl Kleine, Samuel Welte en Maak me nou niet gek. Maak me niet gek hoor, de Hamtoren die staat in Vleuten. Mijn familie woont daarnaast op de Parkweg in Vleuten. En die Hamtoren die staat er al heel lang, vanaf de middeleeuwen, dat zul je straks horen. Daar hebben volgens mij ook nog boeddhisten in gezeten. En uiteindelijk is het verkocht aan een van de leden van Bluff. En zijn naam, dat is bekend, want er is een berichtje verschenen. Bas Kennis, die is gasthoofdredacteur bij Het Verhaal van Utrecht. En is aan het woord over de Hamtoren. Hij heeft de Hamtoren gekocht een jaar of 10 geleden. En de bouwgeschiedenis heeft hij helemaal laten uitzoeken. Het was eigenlijk een kasteel. Want een toren wordt niet zomaar neergezet. En het is een van de hoogste kasteeltorens van Nederland. Hij heeft uitgebreide restauratie toegepast. En tegenwoordig zijn er ook festivals. Een heel bijzonder festivaletje rondom de Hamtoren. Dat is toch wel leuk. Bas die heeft het dus gekocht. Het staat in Vleuten. En Vleuten is tegenwoordig een onderdeel van Utrecht. En de Hamtoren, ja, dat is een ding. Als je die nog nooit gezien hebt, is geweldig hoor. Als je vanaf het Dorpsplein bij Vleuten rechtsaf gaat, richting Harmelen, zeg maar, dan kom je op de Parkweg. En op een gegeven moment in je linkerhand heb je de Hamtoren.
1: Ja. We staan nu voor de Hamtoren, onderdeel van Kasteel Den Ham. Is voor driekwart is dat kasteel afgebroken in 1871. En de Hamtoren resteert nog. En het is de hoogste kasteeltoren van Nederland, nog steeds. Deze toren heb ik 10 jaar geleden gekocht. En heb ik helemaal van top tot teen gerestaureerd. En we gaan nu naar binnen.
0: Bijzonder, hè? Ja, hij loopt even naar binnen in zijn eigen Hamtoren.
1: We staan hier bij een maquette van Kasteel Den Ham. Je kan zien dat het een enorm groot kasteel was vroeger. En zoals alle kastelen van Nederland worden die over het algemeen niet in één keer gebouwd, maar gebeurt dat in bouwfases. En ook bij dit kasteel stond er aanvankelijk in de 13e eeuw een drielaags woontoren. En dat is deze toren die je op de maquette ziet.
0: Oh.
1: Later is daar een zaal tegenaan gezet aan de achterkant. De derde fase was toren zelf, dus de huidige Hamtoren. Die is in de 15e eeuw gebouwd, zo rond 1430. En nog later hebben ze toen de twee torens aan elkaar vastgemetseld met een dak erop gezet. En is het uiteindelijk het kasteel ontstaan zoals je dat nu hier in de maquette ziet. We staan nu in de benedenzaal van de Hamtoren. Tijdens de restauratie hebben we deze heel grondig aangepakt. Want er zit een hele nieuwe vloer in. De vloer bestaat uit originele middeleeuwse tegels in geel en zwart. En dat is precies de kleur die we als restant hebben gevonden toen we tijdens de restauratie de oude vloer eruit haalden. Dus we hebben dat gereconstrueerd. En nu heeft deze ruimte weer de sfeer die het 200, 300 jaar geleden ook had. En daar ben ik best wel trots op dat echt goed gelukt is. En die sfeer draagt er ook echt aan bij dat we de concerten die we hier organiseren ook echt een hele toffe sfeer uitademen en dat mensen hier echt geïnspireerd raken. Zowel de luisteraars als degene die spelen.
0: Leuk hè, wist je dat verhaal? Ik denk ik laat het je toch eens horen over de Hamtoren.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
2: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan en zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn en reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de weg wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
1: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de 2 moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van 1 van de 2 vrouwen. Het meisje zou 1 jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
3: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Dat alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
1: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog. Zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Show met Fred Siebelink.

0: succes op de vlucht.
1: Sven Verwijgen, Lange Frans en Boevenpad. Goedemorgen allemaal, het valt allemaal reuze mee op de weg. 1 file te melden, A27, 5 kilometer file tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. Dat is Almere richting Gorinchem. 5 kilometer file dus bij Overvecht tot de

0: spreek ik die van jou.
1: En meesters en hartebreken hoor je hier bij Bingo FM. We hebben een wet gekregen, min of meer, dat je snelwegen niet mag blokkeren. In Utrecht, daar werd de A12 geblokkeerd door activisten van Extinction Rebellion. Nou, die hebben aangekondigd om samen met de mensen van Utrecht voor Palestine volgende maand opnieuw de A12 bij Utrecht te gaan blokkeren. En met die actie hopen die twee groeperingen bij elkaar doen. De groepering Extinction Rebellion hoopt te bereiken dat er een einde komt aan fossiele subsidies. Dat betekent het gebruik van olie en gas onder andere. En Utrecht voor Palestine wil dat de Nederlandse medeplichtigheid aan de genocide van Israël op de Palestijnen ophoudt. En daar wordt dus een combinatie van gemaakt. Een beetje vreemd hoor. In het voorjaar is het ook al gebeurd, weet je nog. Dat was zo eind april. Toen werden 400 demonstranten aangehouden. De actie werd verboden toen door burgemeester Sharon Dijksma. Maar dan toch lukt het de activisten om de snelweg op te komen. Wie of waarvoor ze dan protesteren is een beetje vaag. Want ze zeggen niks. Maar ja, het zijn dus twee actiegroepen die elkaar gevonden hebben. Of het nu weer gaat gebeuren dat ze toch de snelweg op gaan. Ondanks dat het verboden. Is, hè? Want de trekkers van de boeren die mogen niet meer de snelweg op. Tenminste, niet om te demonstreren. En actievoerders, het is natuurlijk verboden om de snelweg op te gaan. Om zomaar het verkeer plat te gooien. Maar dat doen ze wel. Dijksma geeft aan dat de burgemeester, oftewel haar officiële functie, kennis heeft genomen van de aankondiging. Of er weer een verbod volgt, is nog onduidelijk. En eerder gaf Dijksma, onze burgemeester, nog aan dat snelwegdemonstranten verantwoordelijk zijn voor gevaarlijke situaties. Die kunnen leiden tot strafbare vervolging. Nou, er wordt nu over gepraat, maar Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine, nogmaals, wat die twee actiegroepen bij elkaar zoeken, weet ik ook niet zo goed, maar die hebben dus aangekondigd dat ze de snelweg weer willen platgooien. In ieder geval de A12. Ben toch heel erg benieuwd waar dat weer op uitloopt, heel eerlijk gezegd. En je hebt recht op demonstreren, maar volgens mij is het een beetje dom om snelwegen te bezetten. Vind ik persoonlijk, hoor. Ik vind dat gek. Jeffrey Hayes ook, die vindt

Hij is nog een dagje de bingo schuif, Henkie Dissel en Sjansen. En wie Sjansen nou af en toe niet, hè? Even ontsnappen aan stoepen, stoplichten en even gehaast. Al dus in de buurt.nl pagina. Of gewoon toe aan een beetje vakantiegevoel. Die laatste dagen, dat zou zomaar kunnen. Dat je denkt, hè, wat zal ik eens doen? Nou, dan kun je naar de Botanische Tuin. Dus een plek met tropisch groen, waardoor je direct een bijzonder gevoel krijgt. En ook in Utrecht is er een. Hè? Je loopt er tussen de exotische planten over kronkelpaadjes. En langs groene hoekjes. Misschien ben je er nog nooit. Ik ben daar nooit in de Botanische Tuin geweest. En ook als je plantenkennis ophoudt bij die mooie bloem, dan is dat helemaal oké. Leuk aan een Botanische Tuin is dat het net iets meer is dan het Wilhelminapark of het Julianenpark of een ander park. En je vindt er bijzondere planten en bloemen. En het is vaak een tikkie sprookjesachtiger. Je loopt niet alleen voor een frisse neus, maar ook een beetje om je hoofd leeg te maken. Al dus een ronkend persbericht om gewoon even te doen alsof je op vakantie bent, kun je dus naar de Botanische Tuin van de Universiteit Utrecht. En dat is hartstikke leuk. Hij wacht op je. De Botanische Tuin van de Universiteit is van maart tot en met december elke dag open. Misschien weten mensen dat niet en daarom vertel ik het maar. Van 10 tot 4:30. Entree is een tientje en voor kinderen 4,50. En er zullen ongetwijfeld wel wat passen daarop van toepassing zijn. De U-pas. Ik denk dat je die wel kunt gebruiken. Dat zomaar allemaal mogelijk is. Je kunt ook even kijken naar de Botanische Tuin op www.uu.nl. Dat is de Universiteit Utrecht. En dan een / Botanische Tuinen. Maar je kunt ook het linkje aantikken op de pagina die ik net noemde. Want ik heb hem van indebuurt.nl. Ik dacht, ik maak er toch nog wel even reclame voor. Want dat is wel de periode om even te kijken. Hoewel er een hoop uitgebloeid is. Maar in Botanische Tuinen ook weer van alles in bloei staat. Om daar van te genieten. Misschien de laatste dagen van de maand augustus. Het is maar een ideetje. Mensen, wat blijft er toch een goed liedje. Rutger Kot, Vrede. Wij doen niet mee aan het Songfestival. Ooit deed Rutger Kot wel mee aan het Songfestival. En dit liedje is geschreven door Henk Westbroek. En blijft nog steeds een fantastisch nummer. Een echte nummer van Henk. Het wil het nederig niet zo lukken om de vrede te bewaren. En behalve dat doen wij heel veel als mensheid. Daar komt een beetje de essentie van het liedje op neer. Met een heel leuk breakbeat stukje. Dat was toen helemaal hip. Dat was een beetje een hip-hop dingetje. Dat zat in dat liedje verwerkt. En daar werden we redelijk hoog mee uiteindelijk in de eindstand van dat Songfestival toen de tijd. Rutger Kot en Vrede.

Wesley Bronkhorst, Tutti Colori. Is niet een hele grote hit geworden, maar wel een leuk liedje. Waar gaan we met een drankje? Want Wesley Bronkhorst zong daarna over rosé. Nou, in dit geval met Moët. Naar het nieuws van 9:30. Moord dat nou, Robert van Hemert en Donnie.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Door een pechgeval zijn rond middernacht twee auto's hard op elkaar gebotst op de Zuidense Ring bij Utrecht. Volgens de politie zagen de bestuurders de auto met pech te laat. Hulpdiensten gingen daar massaal naartoe. De weg ging deels dicht. Ondanks de snelheid waarmee die aanrijding gebeurde, hebben de inzittenden volgens de politie geen ernstig letsel. Het aantal mensen dat door een misdrijf is omgekomen is vorig jaar gedaald. CBS telde 103 mensen die om het leven zijn gebracht. In de provincie Utrecht werden de afgelopen 5 jaar 29 mensen gedood, 17 mannen en 12 vrouwen. Hiervan kwamen 12 mensen om het leven in de stad Utrecht. Vergeleken met de grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is dat weer vrij laag. Een vleesbedrijf uit de regio dat een medewerker had ontslagen na het stelen van 4 hamburgers, moet een schadevergoeding van tienduizenden euro's betalen. Volgens de rechter is het ontslag onterecht. Personeel kan vlees kopen bij het bedrijf als ze dat officieel registreren. In dit geval was dat niet gebeurd. Een medewerker werd betrapt met 4 hamburgers. Toch had het bedrijf de man na 25 dienstjaren niet mogen ontslaan. Volgens de rechter omdat het zero-tolerance-beleid hierover niet goed is gecommuniceerd met personeel. Na een achtervolging is een man opgepakt in Utrecht voor betrokkenheid bij autokraken in Overvecht. Op zijn vlucht knalde de dief met zijn fiets tegen een bankje en sloeg over de kop. Een makkie voor de politie om de man vervolgens aan te houden. Hij had allerlei spullen bij zich, een zakhorloge, parfum, maar vooral veel zonnebrillen. En die zijn volgens de politie gestolen uit auto's. Dan het weer. Het wordt een broeierige dag. Vanmiddag zo'n 28 graden. Later vanavond forse buien, mogelijk met onweer en hagel. Vanaf 10 uur geldt code geel.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Yep. Doris Day en Domaar hoorde je hier bij Bingo FM. Vanochtend een beetje zonnig vanuit het zuiden neemt de bewolking toe vandaag. En het gaat benauwd worden in de middag. Want we krijgen warme lucht die naar Utrecht komt waaien. Het kwik loopt ongeveer op naar een graadje of 27. In de loop van de middag dus broeierig, wat ik net zei. En s'avonds, vanavond, kunnen felle onweersbuien overtrekken. Ja, er wordt gezegd, kijk een beetje uit. Proberen je losse onderdelen buiten. Zoals bijvoorbeeld tuinstoelen en dat soort dingen. Echt even goed te beschermen. Want het kan echt gaan waaien met hagelen, regen enzovoort enzovoort. Ja, het is echt zo'n dingetje. Er wordt van alles voorspeld. We gaan het gewoon weer afwachten. Je weet het niet. Ik heb de buienradar wel aangezet. Maar daar zie je op dit moment wel wat dingen vanuit België en Engeland komen. Maar ja, dat zegt nog helemaal niks. Maar er wordt dus voor vanavond...

Danny Vroger en Mickey van Wijk hier bij Bingo FM. 3 jaar geleden kregen bewoners van de Waterbieslaan een fluit en brief met hartstikke goed nieuws. De speeltuin in hun straat zou worden vernieuwd en de buurt mocht meedenken over het ontwerp. Nou, dat is toch leuk, daar ben je blij mee als ouder. Maar daarna stokte de communicatie, liep het project steeds verder vertraging op en inmiddels kijken bewoners uit op een leeg speelplein en de kinderen al helemaal. Nou, in 2023 presenteerde de gemeente de plannen voor de vernieuwing van de speeltuin en je kon dan meedoen. Hè. En vanaf 2024 zou de speeltuin worden aangelegd. Maar mensen zijn dus blij gemaakt met een dode mus. Want de oude speltoestellen werden wel verwijderd. Tijdens een veiligheidsinspectie was namelijk vastgesteld dat een toestel niet meer aan de eisen zou voldoen. En je verwacht dan dat er snel iets nieuws komt. Maar inmiddels kijken de kinderen al lange tijd uit op een kale vlakte. En de bewoners die geven aan dat de speeltuin niet de belangrijkste zaak van de wereld is. Maar ja, weet je, er is heel slecht gecommuniceerd door de gemeente Utrecht. En ze beloofden via wijkberichten de updates te sturen. Maar die kwamen nooit. En ook werden mails pas dan maanden van herinneringen beantwoord. Ja, zegt de gemeente Utrecht, dat is waar. We hebben het niet goed gedaan. Het klopt dat we te weinig hebben gecommuniceerd. Na de vakantie ontvangen, en dat is ongeveer nu, na de zomervakantie ontvangen omwonenden volgens de gemeente een wijkbericht met het definitieve ontwerp en de verdere planning. Het is nu een beetje een verwaarloosd stukje fluiten en dat ziet er niet goed uit. De gemeente zegt dat de realisatie van de speeltuin hoge prioriteit heeft en de verwachting is dat de buurt in het 4e kwartaal van dit jaar weer gebruik kan maken van de speeltoestellen in de speeltuin. Nou, ben benieuwd. Ja, dat is echt zo'n paarse krokodil verhaal, hè, dit. En dan zie je gewoon zo'n compleet leeg stukje speeltuin. Want ja, alles is weggehaald vanwege die veiligheidsrisico's. Dat is wel snel gebeurd, maar opnieuw opbouwen, dat is best moeilijk. Hier is Marcel de Groot, mag ik naar je kijken.

schuurpapieren stemmetje. Viva Pelay is het origineel en zij is voor mij, maakte Jaap Reesema ervan. Ik maakte ervan met de ochtendshow. Zo gaat John beginnen, die gaat er wat van maken tussen 10 en 12. Daarna onze Henry, dan is het de hoogste tijd voor Lawrence en is Kev er alweer, mensen. Ja, ja, man. Het is donderdag, de 27e. Ik wens je een hele fijne dag. Ik ben er morgenochtend weer. Hier is Cindy.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van Buitenlandse Zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap. Met John Schaap.

vreselijke de wereld is voor ons. Ja, wat jammer dat veel wereldleiders er zo'n zooitje van maken. Nou, laten wij er een vrolijke show van maken vanmorgen. Dan gaan we even in onze muzikale

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk

0: van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen dat het toch zover zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben.
1: Benny Nijman heeft veel muzikale herinneringen nagelaten in zijn erfenis. Waaronder dit liedje. Het is een cover van een Joost Nuizel-hit. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Benny Nijman overleed op veel te jonge leeftijd. Hij is 56 jaar oud geworden en overleed in 2008. Laten we de gezelligheid brengen.

ik hoor de complimenten maar komen. Zoals niemand anders kan. De nieuwsredactie verdient een groot compliment. Want zij hebben, zoals zij iedere dag weer opnieuw doen, het nieuws uit de regio verzameld. En hiervan hoor je een overzicht naar Monique.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM met het regio nieuws.
4: Goedemorgen. Door een pechgeval zijn rond middernacht twee auto's hard op elkaar gebotst op de Zuidense Ring bij Utrecht. Volgens de politie zagen de bestuurders de auto met pech te laat. Hulpdiensten gingen daar massaal naartoe. De weg ging deels dicht. Ondanks de snelheid waarmee die aanrijding gebeurde, hebben de inzittenden volgens de politie geen ernstig letsel. Het aantal mensen dat door een misdrijf is omgekomen is vorig jaar gedaald. CBS telde 103 mensen die om het leven zijn gebracht. In de provincie Utrecht werden de afgelopen 5 jaar 29 mensen gedood, 17 mannen en 12 vrouwen. Hiervan kwamen 12 mensen om het leven in de stad Utrecht. Vergeleken met de grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is dat weer vrij laag. Een vleesbedrijf uit de regio dat een medewerker had ontslagen na het stelen van 4 hamburgers, moet een schadevergoeding van tienduizenden euro's betalen. Volgens de rechter is het ontslag onterecht. Personeel kan vlees kopen bij het bedrijf als ze dat officieel registreren. In dit geval was dat niet gebeurd. Een medewerker werd betrapt met 4 hamburgers. Toch had het bedrijf de man na 25 dienstjaren niet mogen ontslaan. Volgens de rechter omdat het zero-tolerance-beleid hierover niet goed is gecommuniceerd met personeel. Na een achtervolging is een man opgepakt in Utrecht voor betrokkenheid bij autokraken in Overvecht. Op zijn vlucht knalde de dief met zijn fiets tegen een bankje en sloeg over de kop. Een makkie voor de politie om de man vervolgens aan te houden. Hij had allerlei spullen bij zich, een zakhorloge, parfum, maar vooral veel zonnebrillen. En die zijn volgens de politie gestolen uit auto's. Dan het weer. Het wordt een broeierige dag. Vanmiddag zo'n 28 graden. Later vanavond forse buien, mogelijk met onweer en hagel. Vanaf 10 uur geldt code geel.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Schaap. Met John Schaap.

het zonnetje weer gaat schijnen. Het is zwaar bewolkt boven Utrecht. Maar zo rond een uur of drie vanmiddag verandert dat even. Dan is Corrie Konings ook blij.

Voorlopig werkt Marco Borsato niet. Er was door de Telegraaf aangekondigd een aantal weken geleden dat Marco zijn carrière zou oppakken en weer voor het eerst zou optreden tijdens de Vrienden van Amstel Live in 2027. De berichtgeving klopt niet. Marco werkt ook niet aan een eigen concertreeks in Rotterdam Ahoy. Volgens het management is daar

worden als ik het draai. Het brengt mensen tenslotte toch op ideeën om een bloemetje mee naar huis te nemen. Gezongen door Danny de Munk als ambassadeur van vereniging De Zonnebloem. Zij doen heel veel goed werk. En Danny is het bekende gezicht van de organisatie. Ja, tenslotte.

Dicht bij mij is de nieuwe single van Dermy. En Danny Vragen hoorde je, samen met Wesley Klein, omdat ook Danny het niet alleen kan. Everybody needs somebody. Dit is een hit van Rob de Nijs. Die draai ik nog voor het NOS Radio Nieuws van 11 uur. En daarna ga ik nog een uurtje door.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer, vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

goede doel. En deze, ja, die staat bovenaan het lijstje. En dat was nu ook het geval. Direct na het nieuws van 11 uur hoorde je Vriendschap. Hey!

0: dat hebben we nu al heel vaak gehoord. We willen nieuws horen. Laat heel toevallig de nieuwsredactie een overzicht voor je hebben. Je hoort dit na de reclame.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Door een pechgeval zijn rond middernacht twee auto's hard op elkaar gebotst op de Zuidense Ring bij Utrecht. Volgens de politie zagen de bestuurders de auto met pech te laat. Hulpdiensten gingen daar massaal naartoe. De weg ging deels dicht. Ondanks de snelheid waarmee die aanrijding gebeurde, hebben de inzittenden volgens de politie geen ernstig letsel. Het aantal mensen dat door een misdrijf is omgekomen is vorig jaar gedaald. CBS telde 103 mensen die om het leven zijn gebracht. In de provincie Utrecht werden de afgelopen 5 jaar 29 mensen gedood. 17 mannen en 12 vrouwen. Hiervan kwamen 12 mensen om het leven in de stad Utrecht. Vergeleken met de grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is dat weer vrij laag. Een vleesbedrijf uit de regio dat een medewerker had ontslagen na het stelen van 4 hamburgers, moet een schadevergoeding van tienduizenden euro's betalen. Volgens de rechter is het ontslag onterecht. Personeel kan vlees kopen bij het bedrijf als ze dat officieel registreren. In dit geval was dat niet gebeurd. Een medewerker werd betrapt met 4 hamburgers. Toch had het bedrijf de man na 25 dienstjaren niet mogen ontslaan. Volgens de rechter omdat het zero-tolerance-beleid hierover niet goed is gecommuniceerd met personeel. Na een achtervolging is een man opgepakt in Utrecht voor betrokkenheid bij autokraken in Overvecht. Op zijn vlucht knalde de dief met zijn fiets tegen een bankje en sloeg over de kop. Een makkie voor de politie om de man vervolgens aan te houden. Hij had allerlei spullen bij zich, een zakhorloge, parfum, maar vooral veel zonnebrillen. En die zijn volgens de politie gestolen uit auto's. Dan het weer. Het wordt een broeierige dag. Vanmiddag zo'n 28 graden. Later vanavond forse buien, mogelijk met onweer en hagel. Vanaf 10 uur geldt code geel.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Schaap, met John Schaap.

Roxy Dekker met haar nieuwe single. Parason betekent wij met z'n tweeën. En daarvan hebben Mirjam Timmer en Christian Dijkstra hun naam afgeleid. Twarres. Wibbes toe, dat betekent waar ben je, is hun grootste hit. En als je je afvraagt waar ze zijn, nou, ze zijn hier bij Bingo FM om een hit uit het jaar 2000 aan ons te laten horen.

Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

Zijn het je ogen? Een hit van Koos Alberts in een mooie ballad naar een idee van Danny Vera. Want hij was namelijk de eerste die dit opnam. Dit was Danilo Kuijtus. Danilo is een talent dat onder de vleugels meevliegt van Gerard Joling. Chris Bauer met La La La Londen. Hij was er even tussenuit. Draaide ik hiervoor op Bingo FM. Waar je de Nederlandse sterren hoort stralen. En deze ster die heeft soms even geen zin om te stralen. Luister maar naar Robert van Hemert. Die grijs op mijn

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd. De directie van dit radiostation stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van het luisteren naar Henry Verwoerd.

0: Lekkere bingo schijf hebben we deze week weer. Henk Dissel en Sjansen. Nou, je mag lekker Sjansen, want tot 2 uur hebben we een Sjansvergunning. Dus ik zou zeggen, doe lekker mee wat dat betreft. We gaan even een reisje maken. Een klein reisje terug in de tijd met VOF de Kunst. En gelijk een reisje naar Sneek. Maar dan wel een retourtje.
1: Als ik

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Nog eens 3 mensen in de provincie Utrecht zijn besmet geraakt met het West-Nijl-virus. Dat laat de GGD-regio Utrecht weten. Gisteren werd al bekend dat een man uit de provincie is overleden aan dat virus. Bij elkaar is het nu dus bij 4 Utrechters vastgesteld. Wie het zijn en hoe het met ze gaat, dat wordt niet bekendgemaakt. Dat is privé. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels, maar via muggen kunnen ook mensen het krijgen. Nederland heeft opnieuw een hitterecord te pakken. Augustus is nog niet voorbij, maar nu is al duidelijk dat deze zomer de warmste is sinds de metingen begonnen in 1901. Deze klimaatexpert van het KNMI weet hoe dat komt.
3: We hebben heel veel hoge drukgebieden gehad. Bij een hoge drukgebied heb je veel zon, weinig regen, ook heel veel verdamping. Dan wordt het ook nog eens een keer droog, dat is de andere kant van deze zomer. Vaak hoge druk. En dat zien we steeds meer in de lente en in de zomer, dat Nederland vaker in een gebied van hoge druk ligt.
2: Zoals de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld. Na een korte achtervolging is een man opgepakt in Utrecht voor betrokkenheid bij autokraken in Overvecht. Op zijn vlucht knalde de dief met zijn fiets tegen een bankje en sloeg over de kop. Een makkie voor de politie om hem aan te houden. Hij had allerlei spullen bij zich, een zakhorloge, parfum, maar vooral veel zonnebrillen. En die zijn volgens de politie gestolen uit auto's. Versterking voor FC Utrecht. De club huurt de 22-jarige verdediger Yousry Sbai van NEC. Hij sluit voorlopig aan bij Jong FC Utrecht, staat op de website van de club. Er is een optie tot koop als Sbai goed bevalt. Hij debuteerde vorig jaar in de Eredivisie voor NEC, maar werd later verhuurd aan VVV Venlo. Het weer is broeierig. Vanmiddag 28 graden. Later vandaag kunnen er forse buien vallen, mogelijk met onweer en hagel. En vanaf 10 uur vanavond geldt code geel.
0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt uit 1969. Heel wat jaartjes geleden alweer. Albert West, samen met de show.

prachtig mooi. Volume ja, eeuwig zou te kort zijn. We gaan even naar het nieuws van 1 uur. En daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van het lunchpakket. En gaan we ook eens even kijken wat er in die oude platendoos zit. Want daar zit ook weer iets moois in. Tot aan het nieuws, Nick en Simon, hoe lang?

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.
4: Wordt het toch nog gezellig.

Kees Stolk en Pico Deluxe. Fijn dat je erbij bent. Tweede gedeelte van het lunchpakket met muziek van Frank Rijken van Olst en Anna Temming. Island in the Stream.

kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. Nog eens 3 mensen in de provincie Utrecht zijn besmet geraakt met het West Nijl-virus. Dat laat de GGD-regio Utrecht weten. Gisteren werd al bekend dat een man uit de provincie is overleden aan dat virus. Bij elkaar is het nu dus bij 4 Utrechters vastgesteld. Wie het zijn en hoe het met ze gaat, dat wordt niet bekendgemaakt. Dat is privé. Het West Nijl-virus komt vooral voor bij vogels, maar via muggen kunnen ook mensen het krijgen. Nederland heeft opnieuw een hitterecord te pakken. Augustus is nog niet voorbij, maar nu is al duidelijk dat deze zomer de warmste is sinds de metingen begonnen in 1901. Deze klimaatexpert van het KNMI weet hoe dat komt.
4: We hebben heel veel hoge drukgebieden gehad. Bij een hoge drukgebied heb je veel zon, weinig regen, ook heel veel verdamping. Dan wordt het ook nog eens een keer droog, dat is de andere kant van deze zomer. Vaak hoge druk. En dat zien we steeds meer in de lente en in de zomer, dat Nederland vaker in een gebied van hoge druk ligt.
3: Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld. Na een korte achtervolging is een man opgepakt in Utrecht voor betrokkenheid bij autokraken in Overvecht. Op zijn vlucht knalde de dief met zijn fiets tegen een bankje en sloeg over de kop. Een makkie voor de politie om hem aan te houden. Hij had allerlei spullen bij zich, een zakhorloge, parfum, maar vooral veel zonnebrillen. En die zijn volgens de politie gestolen uit auto's. Versterking voor FC Utrecht. De club huurt de 22-jarige verdediger Yousry Sbai van NEC. Hij sluit voorlopig aan bij Jong FC Utrecht, staat op de website van de club. Er is een optie tot koop als Sbai goed bevalt. Hij debuteerde vorig jaar in de Eredivisie voor NEC, maar werd later verhuurd aan VVV Venlo. Het weer is broeierig. Vanmiddag 28 graden. Later vandaag kunnen er forse buien vallen, mogelijk met onweer en hagel. En vanaf 10 uur vanavond geldt code geel.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Tom Haver en het duurste van de kaart. Nou, als je naar Parijs toe gaat, dan zal er zeker dingen op staan dat je denkt van, wow, dat is het duurste van de kaart. Over Parijs gesproken, dit is Kenny B.

mijn eigen leven. Jorrie Jan Smit trouwens hier op Bingo FM tijdens de lunch. Lunchpakket. 5 dagen in de week en in het weekend. En het dan weekendlunch tussen 12 en 2. Doen we altijd lekker samen lunchen met z'n allen. En de lekkerste Nederlandstalige muziek. Dit is Beat Rocks. En Henk Wijngaard op de cross.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Store en zong Meisjes hier op Bingo. Lekker na de lunch. Een hele goede middag. Donderdag 27 augustus. Gezellig dat je erbij bent. Bingo in de middag tot 4 uur.

Je zit in mijn hoofd van de 3J's. En ja, de lunch was weer lekker met Henry. Ik dacht vanmiddag gewoon lekker een old school tosti te nemen. Maar dat ging ook niet helemaal goed. Want de tosti-automaat die ik gebruik, ja, daar is het hendeltje van afgebroken. Dus het was een beetje een soort van warme tosti, maar niet echt krokant. Ja, heb ik weer. Maar ja, het is niet anders. Nou, gezellig dat je erbij bent hoor. Over een uurtje ongeveer, een fout momentje. Laat het maar weten, lawrence@bingofm.nl. Of geef jouw suggestie door met de gratis Bingo FM app. Hoor nu Tino Martin. Dit is Jong en Dom.

Ento de Verano van Joey Nicolai. Romy Montero, ja, de dochter van Antje, leven lang, die hoor je nu hier bij Bingo in de Middag.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. Nog eens 3 mensen in de provincie Utrecht zijn besmet geraakt met het West-Nijl-virus. Dat laat de GGD-regio Utrecht weten. Gisteren werd al bekend dat een man uit de provincie is overleden aan dat virus. Bij elkaar is het nu dus bij 4 Utrechters vastgesteld. Wie het zijn en hoe het met ze gaat, dat wordt niet bekendgemaakt. Dat is privé. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels, maar via muggen kunnen ook mensen het krijgen. Nederland heeft opnieuw een hitterecord te pakken. Augustus is nog niet voorbij, maar nu is al duidelijk dat deze zomer de warmste is sinds de metingen begonnen in 1901. Deze klimaatexpert van het KNMI weet hoe dat komt.
4: We hebben heel veel hoge drukgebieden gehad. Bij een hoge drukgebied heb je veel zon, weinig regen, ook heel veel verdamping. Dan wordt het ook nog eens een keer droog, dat is de andere kant van deze zomer. Vaak hoge druk. En dat zien we steeds meer in de lente en in de zomer, dat Nederland vaker in een gebied van hoge druk ligt.
3: Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld. Na een korte achtervolging is een man opgepakt in Utrecht voor betrokkenheid bij autokraken in Overvecht. Op zijn vlucht knalde de dief met zijn fiets tegen een bankje en sloeg over de kop. Een makkie voor de politie om hem aan te houden. Hij had allerlei spullen bij zich, een zakhorloge, parfum, maar vooral veel zonnebrillen. En die zijn volgens de politie gestolen uit auto's. Versterking voor FC Utrecht. De club huurt de 22-jarige verdediger Yousry Sbai van NEC. Hij sluit voorlopig aan bij Jong FC Utrecht, staat op de website van de club. Er is een optie tot koop als Sbai goed bevalt. Hij debuteerde vorig jaar in de Eredivisie voor NEC, maar werd later verhuurd aan VVV Venlo. Het weer is broeierig. Vanmiddag 28 graden. Later vandaag kunnen er forse buien vallen, mogelijk met onweer en hagel. En vanaf 10 uur vanavond geldt code geel.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Frans en Sieneke met een nacht met jou en voor het regionale nieuws. Meer nieuws lees je in onze app en bingofm.nl. Gaan we naar Marco Schuitmaker zo dadelijk. Luzu, na Meteor en Hannah May. Wat wil je van mij?

0: keer jong.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Frans-Duits, jij denkt maar dat je alles mag van mij in het tweede gedeelte van Bingo in de Middag. Fijn dat je er nog bij bent. Zo dadelijk een fout momentje, hè? Dus denk nog even na. Ik heb nog geen keuze gemaakt, maar het stroomt aardig binnen. Dus hou er even rekening mee dat ik een keuze zat heb vanmiddag. Maar mocht die vanmiddag niet voorbij komen, ja, dan kan het eventueel ook nog vanavond, hè, in de Bernard Lawrence. Of maandag weer, want alles wat binnenkomt, ik sla dat apart op in een apart matje, een mappie. Dus het komt helemaal goed, hoor. Spijt is verlaten nu. Dit is Martin Morero.

Kaylee, dankjewel voor jouw bericht via mijn eigen Insta, @LawrenceNicolaas, Alexis Jordan, Jorda, hush hush. We gaan naar Vincent, more amor, por favor. Daarna krijg je Jeroen van den Boom met betekenis.

maar nu heb ik er één. Zo dadelijk wordt je bijgepraat door de nieuwsredactie, het regionale nieuws. Van 3:30 komt eraan zo dadelijk hier op de Stadsteller van Utrecht. En weet het, bingofm.nl en de app, daar lees je het nieuws als allereerst.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. Het West-Nijl-virus kan wel eens een groot probleem worden, zegt een muggenexpert.
5: Ik heb zelf in mijn boek uit 2009 heb ik gewaarschuwd voor West-Nijl-virus. Mm. Werd toen weggezet als bangmakerij, stemmingmakerij op die manier. Mm-hmm. En nu zijn we 17 jaar verder en nou is het zover. En dat is heel triest.
4: Het virus heeft zich al eens eerder snel verspreid, zegt hij.
5: In Amerika was het zo dat in 1999 kwam dat West-Nijl-virus met muggen die besmet waren met een vliegtuig uit Israël aan op John F. Kennedy Airport in New York. Het duurde 5 jaar voordat heel Amerika, dus 50 staten in Amerika, allemaal besmet waren met West-Nijl.
4: Gisteren overleed in onze provincie iemand aan het virus en vandaag werd bekend dat hier nog eens 3 gevallen van besmetting zijn. De FIOD heeft panden in Utrecht en Gelderland doorzocht in een zaak van verduistering en witwassen. Een beleggingsbedrijf heeft enkele jaren ruim 23 miljoen euro opgehaald bij mensen die dachten te investeren in duurzame energie. Maar het geld is voor een deel naar privérekeningen overgemaakt en de beloofde opbrengsten die zijn nooit uitbetaald. Er is een verdachte, volgens de Gelderlander een zoon van BN'er Emiel Ratelband, maar bij de invallen is niemand opgepakt. Studenten die op het IBB-complex in Utrecht wonen moeten overlast en verdachte situaties sneller melden. Alleen dan kan overlast worden aangepakt, zegt de gemeente en ook de verhuurder. De politie is nu vaak te laat. In de buurt van de flats waren afgelopen tijd vernielingen en brandstichting. Ook zou een groep mannen rondhangen en voor overlast zorgen. En FC Utrecht wil Sam van Duin voor 1 seizoen huren van AZ. De club zou in onderhandeling zijn, meldt VI. Vorig seizoen was hij nog verhuurd aan Telstar, die hoopte hem dit seizoen weer te strikken. Van Duin heeft bij AZ een contract tot 2031. Krijg je nog het weer, zonwolken, broeierig warm. Vanavond onweersbuien met kans op regen, hagel en windstoten. Morgen weer regen, onweersbuien, dan 22 graden.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
3: Bingo in de middag met Lawrence Nicolaas.

Jeffrey Kuipers met Veel te lange nacht hoor. Die en voor Abel met Onderweg. Onderweg met Kevin Scholten straks na 4 uur. Ja, gezellig. We gaan naar

0: geweest?
1: Wacht even. Ik zat even naar een voorafluistering te beluisteren. Een feestje van Femke Hengeveld. Ik doe twee dingen tegelijk. Dat moet je helemaal niet doen, Lawrence. Nee. We gaan het drukwerk met schijn en lichtje op mij. Ja, concentratie. Je zou denken dat ik dat inmiddels wel zou hebben. Maar het wordt steeds erger. Hoe ouder, hoe gekker.
2: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. Je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let

schijn en lichtje op mij van drukwerk. Ik bedank voor het luisteren. Dit was Bingo in de Middag. Morgen hoor je Menno, hè? En dan maakt rond 3:15 weer een nieuwe bingo-schijf bekend. Ik ben er zelf maandag weer. En heel veel plezier met Kevin Scholten. Hij is jouw gids in de spits. En vanavond om 11:00 ben ik er weer om een uurtje met je naar bed te gaan. Ciao, ciao.

0: ik iedere keer.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Weg naar huis met Kevin Scholten.

Morning Spits Radio. En ik wil je helemaal vandaag een aangepaste uitzending. Mijn vakantie is nog in volle gang. En dat houdt in dat we vandaag even op pad gaan met het gezin. Wat we precies gaan doen. Ja, hou even mijn Facebook in de gaten, zou ik zeggen. Want er luisteren kinderoortjes mee. Dus ik kan niet heel veel uitweiden op dit moment. Maar we gaan in ieder geval gezellig op pad met z'n allen. Zoals ik al zei, we gaan lekkere muziek voor je draaien. Net als deze van Avril Bros, John West.

voor Evert van Aijgenvoort en door jou. Wij gaan richting de boodschappen en het regionale nieuws van 5:30. En daarna ben ik heel graag bij je terug met de tweede half uur van Op Weg naar Huis. Tot zo.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemiddag. Studenten die op het IBB-complex in Utrecht wonen moeten overlast en verdachte situaties sneller melden. Alleen dan kan overlast worden aangepakt, zeggen de gemeente en de verhuurder. De politie is nu vaak te laat. Je hoort onze verslaggever.
3: De politie kreeg dit jaar 87 overlastmeldingen. Dat zijn er 12 minder dan vorig jaar. Daarnaast zijn er 4 inbraken gemeld deze zomer. Volgens de politie is er geen inbraakgolf. Volgens hen wordt er vaker ingebroken in de vakantieperiode. Maar niet iedereen doet altijd een melding.
2: Het West-Nijl-virus kan wel eens een groot probleem worden, zegt een muggenexpert.
4: Ik heb zelf in mijn boek uit 2009 heb ik gewaarschuwd voor West-Nijl-virus. Mm. Werd toen weggezet als bangmakerij, stemmingmakerij op die manier. Mm-hmm. En nu zijn we 17 jaar verder en nou is het zover. En dat is heel triest.
2: Het virus heeft zich al eens eerder snel verspreid, zegt hij.
4: In Amerika was het zo dat in 1999 kwam dat West-Nijl-virus met muggen die besmet waren met een vliegtuig uit Israël aan op John F. Kennedy Airport in New York. Het duurde 5 jaar voordat heel Amerika, dus 50 staten in Amerika, allemaal besmet waren met West-Nijl.
2: Gisteren overleed in onze provincie iemand aan het virus en vandaag werd bekend dat hier nog eens 3 gevallen van besmetting zijn. Nog even en dan gaan de scholen ook in het midden van het land weer beginnen. Veilig Verkeer Nederland in Amersfoort heeft overal spandoeken opgehangen om automobilisten hierop te wijzen. En er is een liedje gemaakt.
5: Ja, we mogen weer naar school toe. Het verkeer moet even rennen.
2: Ook hoopt de club om scholieren niet met de auto te brengen. Ook de winterdienstregeling bij het OV gaat beginnen. En dat is best spannend, want er is personeelstekort, zegt onze verslaggever. Vooral bij Transdev is dat het geval.
6: Want ja, er gaan echt wel behoorlijk wat extra busritten rijden. En om die ritten te rijden heb je chauffeurs nodig. En ja, er zijn veel chauffeurs die deze zomer gewerkt hebben. Die gaan nu weer met vakantie. Ja. Dus daar wordt het nog wel een beetje spannend.
2: De Fiat heeft panden in Utrecht en Gelderland doorzocht in een zaak van verduistering en witwassen. Een beleggingsbedrijf heeft enkele jaren ruim 23 miljoen euro opgehaald bij mensen die dachten te investeren in duurzame energie. Maar het geld is voor een deel naar privérekeningen overgemaakt en de beloofde opbrengsten die zijn nooit uitbetaald. Er is een verdachte, volgens de Gelderlander een zoon van BN'er Emiel Ratelband. Maar bij de invallen is niemand opgepakt. Krijg je nog het weer, zonwolken, broeierig warm. Vanavond onweersbuien met kans op regen, hagel en windstoten. Morgen weer regen, onweersbuien, dan 22 graden.
0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Weg naar huis met Kevin Scholten.

altijd mooi om dit soort platen te draaien. Dit was Clouseau en Pas hier op de zender. Ondertussen een beetje te kijken naar de weersvoorspellingen voor de komende dagen. Maar vandaag nog een graadje of 30 op de thermometer. Morgen 21, zaterdag 22. En aankomende zondag temperaturen rond de 21 graden. En er wordt voorspeld dat er heel veel regen gaat vallen. Maar vandaag zijn de weergoden positief met ons gestemd. En als het goed is, valt de meeste regen pas vanavond. Dus we kunnen rustig rondlopen in het pretpark waar we aanwezig zijn. Hier is Sons op Bazili.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Dit was Leona. Het is zomer op je radio. Vandaag nog een graadje of 30. En vanaf morgen gaan de temperaturen zakken naar waardes rond 21 graden. Hier zijn Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk. En samen zingen zij In Mijn Armen. Je lacht.

Amsterdamse zomer. En samen zongen zij Maak me nou niet gek. Ja, vorige week teruggekomen vanuit Spanje. Was echt heerlijk ook qua temperatuur. Maar wel een heerlijk verkoudheidje meegenomen. Dus als je soms denkt, wat lult die gozer raar. Ja, dat heeft er alles mee te maken. We gaan nog zeker te weten niet lopen klagen, want het kan altijd erger. Maar af en toe schiet dat stemmetje een beetje van links naar rechts. Dus vandaar. Wij gaan terug in de tijd en dat doen wij met Bonnie Sinclair. Samen met José. En samen zingen zij zoals vrienden doen. Herinner jij je deze nog?

De kinderen weer naar school. En wij weer richting het werk. Ja, niks te nadelen van mijn werk hoor. Maar ik moet er eigenlijk nog even niet over nadenken. We gaan nog even wat leuke platen voor je draaien. Hier op Bingo FM. Hier is Bart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel.

Dit was Corrie Konings en haar Dios Amor. En deze plaat heeft ruim 9 weken in de top 40 gestaan. En kwam uiteindelijk niet hoger dan de 7e positie. Wij gaan richting het regionale nieuws van 5:30 alweer. En daarna ben ik bij je terug, want op weg naar huis. Ik ga nog even Johan Kettenburg. Maar eerst tijd voor Dries Roelvink. Hij is zaterdag weer te zien op Videoland. En dat met de Roelvinkjes. Hier is hij nog even met Als de Zon Schijnt. En geniet er nog even van. Want vanmorgen gaan de temperaturen zakken naar zo'n 21 graden.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Studenten die op het IBB-complex in Utrecht wonen moeten overlast en verdachte situaties sneller melden. Alleen dan kan overlast worden aangepakt, zeggen de gemeente en de verhuurder. De politie is nu vaak te laat. Je hoort onze verslaggever.
2: De politie kreeg dit jaar 87 overlastmeldingen. Dat zijn er 12 minder dan vorig jaar. Daarnaast zijn er 4 inbraken gemeld deze zomer. Volgens de politie is er geen inbraakgolf. Volgens hen wordt er vaker ingebroken in de vakantieperiode. Maar niet iedereen doet altijd een melding.
1: Het West Nijl-virus kan wel eens een groot probleem worden, zegt een muggenexpert.
3: Ik heb zelf in mijn boek uit 2009 heb ik gewaarschuwd voor West Nijl-virus. Werd toen weggezet als bangmakerij, stemmingmakerij op die manier. En nu zijn we 17 jaar verder en nou is het zover. En dat is heel triest.
1: Het virus heeft zich al eens eerder snel verspreid, zegt hij.
3: In Amerika was het zo dat in 1999 kwam dat West Nijl-virus met muggen die besmet waren met een vliegtuig uit Israël aan op John F. Kennedy Airport in New York. Het duurde 5 jaar voordat heel Amerika, dus 50 staten in Amerika, allemaal besmet waren met West Nijl.
1: Gisteren overleed in onze provincie iemand aan het virus en vandaag werd bekend dat hier nog eens 3 gevallen van besmetting zijn. Nog even en dan gaan de scholen ook in het midden van het land weer beginnen. Veilig Verkeer Nederland in Amersfoort heeft overal spandoeken opgehangen om automobilisten hierop te wijzen. En er is een liedje gemaakt.
4: Ja, we mogen weer naar school toe. Het verkeer moet even wennen.
1: Ook roept de club om scholieren niet met de auto te brengen. Ook de winterdienstregeling bij het OV gaat beginnen. En dat is best spannend, want er is personeelstekort, zegt onze verslaggever. Vooral bij Transdev is dat het geval.
5: Want ja, er gaan echt wel behoorlijk wat extra busritten rijden. En om die ritten te rijden heb je chauffeurs nodig. En ja, er zijn veel chauffeurs die deze zomer gewerkt hebben. Die gaan nu weer met vakantie. Ja. Dus daar wordt het nog wel een beetje spannend.
1: De Fiat heeft panden in Utrecht en Gelderland doorzocht in een zaak van verduistering en witwassen. Een beleggingsbedrijf heeft enkele jaren ruim 23 miljoen euro opgehaald bij mensen die dachten te investeren in duurzame energie. Maar het geld is voor een deel naar privérekeningen overgemaakt en de beloofde opbrengsten die zijn nooit uitbetaald. Er is een verdachte, volgens de Gelderlander een zoon van BN'er Emiel Ratelband, maar bij de invallen is niemand opgepakt. Krijg je nog het weer, zonwolken, broeierig warm. Vanavond onweersbuien met kans op regen, hagel en windstoten. Morgen weer regen, onweersbuien, dan 22 graden.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: Vijf over half zes en dit was René Karst en het atje voor de sfeer hier op Bingo. Ja, ik vertelde het al, morgenmiddag om 4:15, dan gaan Sus en ik bellen met Numidia. We praten bij je over de afgelopen tijd, want volgens mij is haar zangcarrière in een stroomversnelling gegaan. Maar ook zeker te weten over haar nieuwe plaats samen met niemand minder dan John West. We gaan nog eventjes een koffertje draaien en gezongen door Kimberly Fransen. Wat een fantastische stem heeft deze vrouw toch ook. Hier is ze met Trots op jou.
1: Trots op jou.

Zoveel van jou. Zo trots op jou. In alles wat je doet, geniet ik zo van jou. Heel trots op jou. En lukt het even niet, dan doe ik het wel voor jou.

een goldband en stiekem ben ik met je bezig. Ik was een beetje aan het scrollen in de playlist van Bingo FM en dan kom je toch wel hele leuke platen tegen. De volgende plaat werd eerder uitgebracht door André Hazes senior en Rachel Hazes. Maar werd even later gecoverd door hun kinderen. We hebben het over Dre en Roxanne. Samen zingen zij: Ach, je bent er maar leven hier op de zender.

dat ze tijdens een podcast pas geleden hierover liepen te dollen. Dat ze totaal geen idee hadden wat ze eigenlijk aan het zingen waren. En dat het best wel raar is dat je sommige dingen als broer en zus naar elkaar toe zingt. Maar het is al niet te min wel enorm goed gezongen. Ach, je bent er maar heel even. Hier is Gerrit Snijder samen met Jack en Spijt op de radio.

goedemiddag. Dankjewel voor het luisteren. Zo veel plezier bij de non-stop. Later vanavond bij Loris Nicolaas. Hij neemt je rond 11 weer mee naar bed. Morgenmiddag tussen 4 en 6. Dan ben ik er graag weer samen met Suzanne Laufer. Dan presenteren we namelijk samen Op weg naar het weekend hier op de zender. Ik laat je

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995... waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem... en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De 6e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogačar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Die wist Pogačar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Studenten die op het IBB-complex in Utrecht wonen moeten overlast en verdachte situaties sneller melden. Alleen dan kan overlast worden aangepakt, zeggen de gemeente en de verhuurder. De politie is nu vaak te laat. Je hoort onze verslaggever.
2: De politie kreeg dit jaar 87 overlastmeldingen. Dat zijn er 12 minder dan vorig jaar. Daarnaast zijn er 4 inbraken gemeld deze zomer. Volgens de politie is er geen inbraakgolf. Volgens hen wordt er vaker ingebroken in de vakantieperiode. Maar niet iedereen doet altijd een melding.
1: In Utrecht is een kamer bij een hospita gemiddeld €300 per maand goedkoper dan een kamer op de gewone markt. Dat blijkt uit onderzoek van een aanbieder van kamers bij hospita. Die ziet dat steeds meer mensen een student in huis willen nemen, maar ook tegen regels aanlopen van bijvoorbeeld de bank en gemeente. Volgend jaar moet het verhuren van een kamer makkelijker worden. Dan komen er vrijwel zeker nieuwe regels vanuit Den Haag. Nog even, en dan gaan de scholen ook in het midden van het land weer beginnen. Veilig Verkeer Nederland in Amersfoort heeft overal spandoeken opgehangen om automobilisten hierop te wijzen. En er is een liedje gemaakt.
3: Ja, we mogen weer naar school toe. Het verkeer moet even rennen.
1: Ook op de club om scholieren niet met de auto te brengen. Ook de winterdienstregeling bij het OV gaat beginnen. En dat is best spannend, want er is personeelstekort, zegt onze verslaggever. Vooral bij Transdev is dat het geval.
4: Want ja, er gaan echt wel behoorlijk wat extra busritten rijden. En om die ritten te rijden heb je chauffeurs nodig. En ja, er zijn veel chauffeurs die deze zomer gewerkt hebben. Die gaan nu weer met vakantie. Ja. Dus daar wordt het nog wel een beetje spannend.
1: Krijg je nog het weer van me? Vanavond onweersbui met kans op regen, hagel en windstoten. Vannacht dan is een gedeeltelijke maansverduistering te zien. Die begint tegen 4:30 en duurt tot 6:15. Een open plek met vrij zicht op het zuidwesten geeft de beste kans om dat dan te zien. En morgen dan weer regen en onweersbuien. En dan wel iets koeler dan vandaag, 22 graden.
0: Non-stop.

goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
2: Ja, wat we terughoren van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
1: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Studenten die op het IBB-complex in Utrecht wonen moeten overlast en verdachte situaties sneller melden. Alleen dan kan overlast worden aangepakt, zeggen de gemeente en de verhuurder. De politie is nu vaak te laat. Je hoort onze verslaggever.
2: De politie kreeg dit jaar 87 overlastmeldingen. Dat zijn er 12 minder dan vorig jaar. Daarnaast zijn er 4 inbraken gemeld deze zomer. Volgens de politie is er geen inbraakgolf. Volgens hen wordt er vaker ingebroken in de vakantieperiode. Maar niet iedereen doet altijd een melding.
1: In Utrecht is een kamer bij een hospita gemiddeld €300 per maand goedkoper dan een kamer op de gewone markt. Dat blijkt uit onderzoek van een aanbieder van kamers bij hospita. Die ziet dat steeds meer mensen een student in huis willen nemen, maar ook tegen regels aanlopen van bijvoorbeeld de bank en gemeente. Volgend jaar moet het verhuren van een kamer makkelijker worden. Dan komen er vrijwel zeker nieuwe regels vanuit Den Haag. Nog even, en dan gaan de scholen ook in het midden van het land weer beginnen. Veilig Verkeer Nederland in Amersfoort heeft overal spandoeken opgehangen om automobilisten hierop te wijzen. En er is een liedje gemaakt.
3: Ja, we mogen weer naar school toe. Het verkeer moet even rennen.
1: Ook op de club om scholieren niet met de auto te brengen. Ook de winterdienstregeling bij het OV gaat beginnen. En dat is best spannend, want er is personeelstekort, zegt onze verslaggever. Vooral bij Transdev is dat het geval.
4: Want ja, er gaan echt wel behoorlijk wat extra busritten rijden. En om die ritten te rijden heb je chauffeurs nodig. En ja, er zijn veel chauffeurs die deze zomer gewerkt hebben. Die gaan nu weer met vakantie. Ja. Dus daar wordt het nog wel een beetje spannend.
1: Krijg je nog het weer van me? Vanavond onweersbuien met kans op regen, hagel en windstoten. Vannacht dan is een gedeeltelijke maansverduistering te zien. Die begint tegen 4:30 en duurt tot 6:15. Een open plek met vrij zicht op het zuidwesten geeft de beste kans om dat dan te zien. En morgen dan weer regen en onweersbuien. En dan wel iets koeler dan vandaag, 22 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Alles niets is de gek.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
3: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
2: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht, dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Studenten die op het IBB-complex in Utrecht wonen moeten overlast en verdachte situaties sneller melden. Alleen dan kan overlast worden aangepakt, zeggen de gemeente en de verhuurder. De politie is nu vaak te laat. Je hoort onze verslaggever.
2: De politie kreeg dit jaar 87 overlastmeldingen. Dat zijn er 12 minder dan vorig jaar. Daarnaast zijn er 4 inbraken gemeld deze zomer. Volgens de politie is er geen inbraakgolf. Volgens hen wordt er vaker ingebroken in de vakantieperiode. Maar niet iedereen doet altijd een melding.
1: In Utrecht is een kamer bij een hospita gemiddeld €300 per maand goedkoper dan een kamer op de gewone markt. Dat blijkt uit onderzoek van een aanbieder van kamers bij hospita. Die ziet dat steeds meer mensen een student in huis willen nemen, maar ook tegen regels aanlopen van bijvoorbeeld de bank en gemeente. Volgend jaar moet het verhuren van een kamer makkelijker worden. Dan komen er vrijwel zeker nieuwe regels vanuit Den Haag. Nog even, en dan gaan de scholen ook in het midden van het land weer beginnen. Veilig Verkeer Nederland in Amersfoort heeft overal spandoeken opgehangen om automobilisten hierop te wijzen. En er is een liedje gemaakt.
3: Ja, we mogen weer naar school toe. Het verkeer moet even rennen.
1: Ook op de club om scholieren niet met de auto te brengen. Ook de winterdienstregeling bij het OV gaat beginnen. En dat is best spannend, want er is personeelstekort, zegt onze verslaggever. Vooral bij Transdev is dat het geval.
4: Want ja, er gaan echt wel behoorlijk wat extra busritten rijden. En om die ritten te rijden heb je chauffeurs nodig. En ja, er zijn veel chauffeurs die deze zomer gewerkt hebben. Die gaan nu weer met vakantie. Ja. Dus daar wordt het nog wel een beetje spannend.
1: Krijg je nog het weer van me? Vanavond onweersbuien met kans op regen, hagel en windstoten. Vannacht dan is een gedeeltelijke maansverduistering te zien. Die begint tegen 4:30 en duurt tot 6:15. Een open plek met vrij zicht op het zuidwesten geeft de beste kans om dat dan te zien. En morgen dan weer regen en onweersbuien. En dan wel iets koeler dan vandaag, 22 graden.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
2: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
1: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1. Maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren. Mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League. En is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Studenten die op het IBB-complex in Utrecht wonen moeten overlast en verdachte situaties sneller melden. Alleen dan kan overlast worden aangepakt, zeggen de gemeente en de verhuurder. De politie is nu vaak te laat. Je hoort onze verslaggever.
2: De politie kreeg dit jaar 87 overlastmeldingen. Dat zijn er 12 minder dan vorig jaar. Daarnaast zijn er 4 inbraken gemeld deze zomer. Volgens de politie is er geen inbraakgolf. Volgens hen wordt er vaker ingebroken in de vakantieperiode. Maar niet iedereen doet altijd een melding.
1: In Utrecht is een kamer bij een hospita gemiddeld €300 per maand goedkoper dan een kamer op de gewone markt. Dat blijkt uit onderzoek van een aanbieder van kamers bij hospita. Die ziet dat steeds meer mensen een student in huis willen nemen, maar ook tegen regels aanlopen van bijvoorbeeld de bank en gemeente. Volgend jaar moet het verhuren van een kamer makkelijker worden. Dan komen er vrijwel zeker nieuwe regels vanuit Den Haag. Nog even, en dan gaan de scholen ook in het midden van het land weer beginnen. Veilig Verkeer Nederland in Amersfoort heeft overal spandoeken opgehangen om automobilisten hierop te wijzen. En er is een liedje gemaakt.
3: Ja, we mogen weer naar school toe. Het verkeer moet even rennen.
1: Ook op de club om scholieren niet met de auto te brengen. Ook de winterdienstregeling bij het OV gaat beginnen. En dat is best spannend, want er is personeelstekort, zegt onze verslaggever. Vooral bij Transdev is dat het geval.
4: Want ja, er gaan echt wel behoorlijk wat extra busritten rijden. En om die ritten te rijden heb je chauffeurs nodig. En ja, er zijn veel chauffeurs die deze zomer gewerkt hebben. Die gaan nu weer met vakantie. Ja. Dus daar wordt het nog wel een beetje spannend.
1: Krijg je nog het weer van me? Vanavond onweersbuien met kans op regen, hagel en windstoten. Vannacht dan is een gedeeltelijke maansverduistering te zien. Die begint tegen 4:30 en duurt tot 6:15. Een open plek met vrij zicht op het zuidwesten geeft de beste kans om dat dan te zien. En morgen dan weer regen en onweersbuien. En dan wel iets koeler dan vandaag, 22 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
2: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
1: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Kameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Kameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

Mike Pieterson, ik kan zo niet verder. Goedenavond, donderdagavond. Nou, ben met Lawrence, gezellig dat je erbij bent. Ik ben er tot 12 uur op jouw favoriete zender Bingo FM, de stadszender van Utrecht. Dit is John West met Vergeef Me.

0: John West, Vergeef Me Hoorde Je. En dit is Frans Bauer met Marianne Weber met Wat Ik Zou Willen. En zo dadelijk Jaap Reesema met Als Je Voor Me Staat.
1: Wat ik...

Rob Offenberg met A La Vida Hoadia. Het is 17 over 11. Donderdagavond, goed dat je erbij bent. Daar ben ik met Lawrence op de radio. @Lawrence Nicolaas op Insta, Facebook. Je mag altijd mijn vriend worden of vriendin. Je mag me toevoegen, ik accepteer je. En dan kunnen we altijd even een lijkje uitwisselen met elkaar. Is altijd gezellig. Dus @Lawrence Nicolaas op Insta, @Lawrence Nicolaas op Facebook. Zo dadelijk Raymond Hermans officieel na deze foute moment van Better of Alone. DJ Jurgen en LSDJ.

Raymond Hermans, officieel hoorde je. Nou ja, zo dadelijk kreeg je ook nog de droomcheck van vanavond. Deze donderdagavond. Stel een suggestie, lawrence@bingofm.nl. Of stuur hem in met onze Bingo FM app. Kom je op een hoge stapel terecht. Op dit moment echt een hoge stapel. Trek hem eruit, dan hoor je zo dadelijk jouw plaat op de radio. Er waren

compleet. Met wat je doet, vul jij mij aan. Als ik je lippen zachtjes kus, houdt alles op te bestaan. Zo verandert

0: even wachten. Na Vincent, kom erbij. Nou, je bent van harte welkom hoor. Tot middernacht, Bingo FM. Uit het hart.
1: Bingo FM. Ik zie je stiekempjes kijken. Jij wil dat niet laten blijken. Toch, waarom blijf je daar staan en kijk je me niet even aan? En wil je me telkens ontwijken?

0: wachten.
1: Jeffrey Hezen met Even Wachten hoorde je. Los Angeles The Voices met Blijf Veilig Bij Mij krijgen ze dadelijk na Justin De Wild. Dit is Voorlopig.

Los Angeles Divorces, blijf veilig bij mij, hoor je. John West nu, hier in de Ben met Lawrence, donderdagavond. Gezellig dat je erbij bent. Nog, een kwartiertje ben ik bij je op de radio, op Bingo FM. Carmel, zo dadelijk slaaptekort na John de Bever.

Carmel slaapt tekort. En dit is Snelle met Jade Lauren. Ze kent mij. Ja, ken je mij ook een beetje? Nou ja, het zou raar zijn als je me niet kent. Ik werk hier al een tijdje. Ze kent

Snelle met Jade Lawrence, ze kent mij. Het is tijd om afscheid te nemen. Tot zover, dankjewel voor het luisteren. Ik sluit af met Drukwerk, Sylvia's moeder. Morgen ben ik er uiteraard weer met de vrijdageditie van de Bad Madorens. Slaap lekker en ik zeg welterusten. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

was een joch van amper 15 jaar. Ik had brillantine in mijn haar. Er zat een meisje in de klas.

maar bij de meisjes niet geliefd. Want ik was te mager en te lang.

was een joch van amper 15 jaar. Zo'n puistig puber exemplaar.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

was de thee niet ingeschonken. En toen dacht ik nog wat flauw. Ik zie dat kleine memobriefje op tafel waarin je me schreef.

ooit iets liefs geschreven hebt, stuur het dan gerust een keer naar mij.

is bullshit. Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks, wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.